utleien en de leiders worden kein rot haben. De kennig wat truren en sine storche mana worden sich nicht weiten. De lied er hang worden teckeren. Ek wo an jeven wat ze verdient haben en an strofen donne os ze geleefd haben. Dann worden ze in seinen Kapitel 8. En dat saaste jor an dem 5. Dag van de saaste monat, zot ek met de jüdische leiders top an mijn huis, os Gott dem Herrn sine hand storch ab mich heim. En weizt, ek sag de Form von einem Mensch, en dort wat no sine Haft leiten rauf, leit no vier, en bova sine Haft leitet no gelegendet Isa. En de streikt sine hand ut no mi en kriech mi bi de hoort te holen. Dan hoofde jest mi op, tweschen Himmel en Ied, en bracht mi in een openbaring van Gott no Jerusalem. Hij bracht mi no dat binnenste poort an de noordene kant, woordoor een afgat weer, woont de haar nicht verdrogen kan. En Gott sine Herrlichkeit weiss ik mi door, krijg ze ons dat en dat tol van Kebari verhoord. En Gott zei te mi, menschen zijn, kijk je mal num noorden. En als ik num noorden kijkt, zag ik bij dem altaar, die bij dat poort staat, den afgat, den de haar nicht verdrogen kan. En hij zei te mi, menschen zijn, kost die zijnen wat desse daunen, dit is abscheislich wat de Israeliten hier daunen. Dat wordt mi wiet van dit heiligtum verjorgen, aber du wasch noch schlemmeret seinen. En hij bracht mi no de dir am Verhof, en door zag ik een loch an de wand. En hij zei te mi, menschen zijn, breek een loch an de wand. En als ik door een loch durch de wand gebroken had, zag ik door een dier. En hij zei te mi, go nan, en bezeid die abscheiselje dingen, die hier gedreven worden. En als ik nan tjemen checkt, zag ik dat er veel beelden van warm en ekelje tieren en al de jetten van de Israeliten in de wanden gekrotst werden. En verde beelden stonden 70 leiders van de Israeliten en Jaazanja, schaaf aan zijn zeen, wie mangt hij. Een jeder had een rookbehelder in de hand en door wie een walch van wijrook bovenaan. En hij zei te mij, menschen zeen, zetst u wat de leiders van Israël bij die stad daunen? Ein jeder is in zijn stofje met de beelden. Zij meinen dat de haar aan nicht zit, wils de haar dat land verloten haft. En hij zei te mij, du wasch nach eure dingen aus dit te zijn in trien. En hij bracht mij nu dat noordene poort van dem haar in zijn huis, en door bij hem aangang zaten vrijers en hielden over Tamus. En hij zei te mij, menschen zijn, zetst u dat? Du wasch nog schlemmeret zijn als dit. En hij bracht mij aan den bannerhof van dem haar in zijn huis, en, kost dat leven, ver am aangang num haar in zijn tempel, tweschen dat veertuus in den altaar, stonden zo bij 25 manen met ere reges num haar in zijn tempel, en ere gezichten num oosten gedreid. En die knijden zich ver de zon im oosten. En hij zei te mij, menschen zijn, zetst u dat? Is de juden dat niet genoeg, dat ze al dit abscheiselje hier doen, aber nu breken ze dat je zaad alle weeën in dat land. Zij reizen mij immer waarder, en nu nog, houden ze zich de rank onder de nees. Door weeën worden ze mijn vallen oeien te feilen kriegen. Ik wil geen medlieden even aanhaben, wan ik aan even kijk, en ik wil nust verschonen, ook wan ze mij luid in de oren schrien, wo ik nicht nur an harte. Kapitel 9. En ik hier am Lüd raupen, die Mana, die je Jerusalem verstieren sollen, komt her. Bringt jeder jünger Reitschaft um dich schlonen. En dann kämen saß Mana von der Richtung, wo dat boberste Purt es, en ein jeder hat an seiner Hand dat die Reitschaft um dich staut schlonen. Do wie einer Mank an, der hat ein wittert Linzeichnet Kleid an, en he hält ein Dostje mit Tinten schriever. Da kämen und stalden sich bei sie den bronzenen Altar. De Herrlichkeit van Israël, ja Gott, hoofd zich van de Cheruben, wo dat gewaast wier, en wie op een schwaal vom Tempel. En de Haar raubt dem, de dat dienstechnik leiten dat doosje met tinten schriever had. En hij zei te am, go durch die Stad Jerusalem, en mok een teken omstieren van die lied, wat zich tieren, en wat even al dat abscheiselje steenen, wat door bennen passiert. En te de andere mannen zeet hij, so dat ik dat hier. Gott hinge am durch die Stad, en sloot los. Wies kein Medlieden en verschont keinem, schlot de Oule, de Junge, de Mialis, de Kinder en de Frühes aller dood. Bloß die, wat ein Teken haben, soll je nur staunen. Fangt an mein Heiligtum an, en ze fangen an bij de Leiders, die ver dem Tempel wieren. En he seto an, mag den Tempel arein, fällt den Verhof fall, met die, wat angebracht sind. Dann goet rüt. En ze gingen rüt en schlugen de Lied in de Stad. En als sie de geschlagen hadden, wie ich allein geblieben, en ich schmeid mich ab mein Gesicht und schrie, Ober Herr Gott, wasch die all dat ewige von Israel verschlonen,
willst die Sonne euch